0: Sophia Radio, la publicité.
1: Doiva dai impifalina mnesaramant. Tulja miavak, muratzik, irisana, ilabe miarkam tabakasna manov, indiana muratzik, misiant impul nit, siesa messa impul, ropulu amzat kusaratini watua, anviden tilmzat siadivariad putzen, ararot famanakeriam tilpulzun soyan, tindi uni 10-322, etoile 26-10, tulja manaker rayant, apakaftina fonarifalan, ftirana friends family, 10-111, etoile 4, etoile 3-10.
2: Anambotra fitomboka nakasivy enao manatona ny magazin Intercenter Pasambaza ampita ny station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianaantsoa e raha mila fanazavana fanampiny antsoa ny radio televisionna sofia 034 10 565 63 na tongavy ny toerana e

0: Hoe blijft toon? Want daar is zo'n sanaar naar die met Rika. Je zou toch kunnen manoel zo uren we nou.
1: Amfitoor.
2: Zo ven als Sofia naar Tsara Manjusu, mang melegazu, amfitoor haria.
3: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
4: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ireo finosana vaovao. Sur une page Facebook World Cola Madagascar, face Luca Marte usarainao.
5: Ndao tatsika miavaka ny asaramanitra. Ara rotin kena bidam tipeti am smartphone na ZTE Raicha B, ZTE Blade A36, ZTE Blade A76 4G, si ZTE Blade A76 5G, manum kam 199,000 rand mounts, sad mbola tururanay bonus mega 30 giga enuo yan kweno, acham tel pulzuna yan yua, tunga vangene nyam ya store, de manova fit sambat, bonus 5 giga zarena isambula na manjinyen bulan, manakel fitwantru.
6: Fandarana premier mi-temps, anarana ni vavon bolla kitre tom ni fartra, national, Afrique, Europe, si raisam tirenena. Arano etom ni Radio Sofia isek ni alatsenene am valura sasanyalda. Fandarana premier mi-temps, tuk tandek tse panatutusa, anra samsi.